0: schot hem binnen. Ja. Hij scoort alweer.
1: Lukaku. Ja.
0: Romelu Lukaku.
1: Lukaku, alsjeblieft. Big Rom.